voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mi donjo. Mi jijbe de darbo man dabo sonjo. Voel je waistline, ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime.